is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT deden gisteren mee aan de actiedag en eisten nieuwe gesprekken, omdat de openbare omroep zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel meekijken hoe en waar de VRT kan besparen. Frankrijk heeft een schip in beslag genomen dat vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, dat meldt president Macron. Het gaat om schepen die Rusland inzet om sancties te omzeilen. De Franse marine onderschepte het schip in de buurt van het eiland La Réunion. Het voer onder valse vlag en smokkelde brandstof. En in een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val de attractie meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat er net fout liep, de politie onderzoekt dat nog. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maximaal rond 20 graden. Morgen veel zon en 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

G-Lo en Waiting for Tonight. We zijn vandaag dinsdag 13 oktober. Voor onze anekdote van vandaag keren we terug naar 13 oktober 2015. Want de twee grootste brouwerijen ter wereld, AB InBev en Sap Miller, die bereikten toen een akkoord over een overname, nadat AB InBev voor de derde keer een bod heeft gedaan.

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code DEBRANCHEEXPERT. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com

Eyes on Me. Vandaag kan je om 14 uur een koffiekles gaan meemaken in Ten Patershoven. De film Hamnet gaat door in Kruispunt met de filmclub DF Filmclub om 14:15 en om 20:15.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Judith en you did not sign up for this. We gaan naar Nederland. In midden van de jaren 80 had hij toch een hit met deze nummer. Drietje Hazes, Kmenen.

0: De Bestlaf met Ruggish Royce. Vandaag is er in de bibliotheek van Oostende de infosessie van Kantok. Vanaf nu gebeurt dat eigenlijk via Kantok. Dat is een gloednieuwe e-bookenplatform. Was je voorheen vertrouwd met het lezen van e-boeken? Wel, dan vind je nu vast je weg in Kantok. Er is een infosessie daarover die deze namiddag om 14 uur van start gaat.
1: Y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. Je hoort notaris Bart van Opstal.
2: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie je een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat bij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
1: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Een zwaar ongeval op de E40 in Aalter in de richting van Gent. De snelweg was daar een tijdje volledig dicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: Daar zijn 5 auto's betrokken in een ongeval. 1 is op zijn dak terechtgekomen, een andere in de gracht naast de snelweg. Dus het was wel een hevig ongeval. Er zijn ook 2 personen naar het ziekenhuis gebracht. Veel brokstukken ook op de weg, dus heel wat werk om de snelweg weer open te krijgen. Maar er is intussen wel al een doorgang gemaakt.
1: Intussen zijn 2 van de 3 rijstroken weer open. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het Bestaat op Streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskroaat bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
4: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga daar ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
1: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. Er kan niet meer onderhandeld worden over de besparingen bij de VRT. Dat heeft Vlaams minister van Media Sieltje van Achter gezegd bij Ter Zake. De vakbonden bij de VRT deden gisteren mee aan de actiedag en eisten nieuwe gesprekken, omdat de openbare omroep zo'n 11 miljoen euro moet besparen, bovenop de 16 miljoen waar ze al mee bezig zijn. Van Achter wil naar eigen zeggen wel mee kijken hoe en waar de VRT kan besparen. En in een pretpark in de buurt van Atlanta in de VS is een dode gevallen. Het slachtoffer viel uit een achtbaan en raakte in zijn val de attractie meerdere keren. Nog enkele andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat er net fout liep. De politie onderzoekt dat nog. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Love Fool, het Belgische mosselseizoen, die loopt dus stilaan ten einde. De Coleruitgroep oogste in zijn zeeboerderij voor de kust van Nieuwpoort meer dan 100 ton mosselen. En ondertussen kijken ze al vooruit naar het nieuwe seizoen. Want ze kregen van de stad Nieuwpoort namelijk een pakhuis toegewezen in de vismijn. En in dat pakhuis wil de retailer ook de verwatering, verwerking en verpakking van de mosselen gaan organiseren.

0: deuken in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Je moet dus meer leren over het leven in de zee tijdens een boeiende lessenreeks, georganiseerd door de Strandwerkgroep van België. Ze bestaan dus nog 3 lessen, eentje nu vrijdag aanstaande, dan 1 op 23 en nog eentje op 30 oktober. Op 30 oktober gaan ze over de zeevissen praten. Goede foto's maken doen ze op 23 oktober. En nu vrijdag aanstaande is er verzamelen over determineren door Tom Ameijen en Francis Kerkhoff. Het gaat dus door om 19 uur in Duinenhuis in Kokzijde. En inschrijven kan je wel nog doen via strandwerkgroep.lessen2026@telenet.be.

James Blunt, You're Beautiful. Tot en met 19 november. Ontdek het Beaufort Beeldenpark Kindertocht. Je mag kiezen uit 14 wandelroutes langs de kust en je maakt van kunst een actief avontuur. Voer leuke opdrachten uit, verzamel punten en ontdek kunst spelenderwijs met het ganse gezin. Kost 8 euro, voor ideaal eigenlijk voor de kinderen tussen 6 en 12 jaar. En de start van de wandeling, die vertrekt aan het infopunt toerisme in Middelke.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

All I Know. We gaan nu een hit draaien van 26 jaar terug in de tijd. Het jaar 2000 was deze binnen voor Marco Borsato.

The Cure and Boys Don't Cry. Vandaag gaan we eruit met To Fabiola, I'm on Fire en deze van Kylie Minogue. Padam. Graag tot morgen, want dan ben ik terug vanaf 6 uur. Fijne dag verder, tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: In Jette in Brussel is een politieagent omgekomen bij een incident. Dat gebeurde afgelopen nacht. Het parket bevestigt dat, maar geeft pas deze namiddag meer informatie op een persconferentie. Ook de politie wil nog niks zeggen. Het is dus nog niet duidelijk wat er daarnet is gebeurd en of er een verband is met een ander incident in Elsene. Daar kwam een man om bij een schietpartij. Volgens onze informatie stierf de agent tijdens een achtervolging na een carjacking. Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij. Maar dat is dus allemaal niet officieel. Het parket onderzoekt beide zaken nog. We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit een nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. Je hoort notaris Bart van Opstal.
2: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat bij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
1: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het Bestaat op Streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskroaat bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
3: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga daar ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
1: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal van deze zomer. Opvallend, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

De Amerikaan Don Hartman, die toch een aantal grote hits heeft gemaakt in de tijd. Onder meer Instant Replay en I Can Dream About You. Je hoorde Relight My Fire uit 1980. Don Hartman overleed in maart 1994 op 43-jarige leeftijd. Daarmee zijn we deze muziekdoos gestart vandaag dinsdag. Ik heet u van harte welkom.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Kiss is on my list van Barry Hall en John Oates. Heb je zin in een herfstwandeling en tegelijk ook een goed doel steunen? Wel, nu zondag 18 oktober vindt de jaarlijkse trage wegenwandeling plaats in Hooglede. Dit jaar wordt richting Onledemolen gestapt. Deelnemers kunnen vrij starten tussen 10 en 14 uur aan de sporthal van de groep Gids in de Kooskamstraat 24. Er is keuze tussen een route van 4,3 kilometer en 7,4 kilometer langs de trage weg.

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: We trekken richting de Golden State, waar de zon schijnt en de sfeer altijd goed zit.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Chris Kat en Back to

Alex Warnen en Eternity. Elk moment muziek die je kent, wel, dan zit je goed hier bij Melinda FM. 24 uur, de klok rond natuurlijk. Met de beste hits en de classics. En nu een van de grote sterren van de Amerikaanse country, Morgan Wallen. Hier is Wasted on You.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

No Dot en Don't Speak. En daarvoor hoorde je onder meer nog de Ritchie Family en ook Willy Sommers. Tot zometeen na 9 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Oostende zijn tijdens het Garnalenkrokettenfestival meer dan 60.000 garnaalkroketten gegeten. En dat is een absoluut record voor deze zesde editie van het festival. Het restaurant Leffe Beach won de juryprijs. Restaurant Noord overtuigde het publiek. En C-Kotje serveerde volgens de kinderjury de meest kindvriendelijke kroket. Agro Expo verhuist voor de volgende editie naar Kortrijk Expo. De landbouwbeurs die om de twee jaar plaatsvindt, verlaat daarmee na 22 edities de Expo Hallen in Roeselare. Door de uitbreiding van de sportruimte blijft daar volgens de organisatie te weinig plaats over om de beurs in Roeselare verder uit te breiden. Elisabeth Vermont heeft in het woonzorgcentrum Maria's Rusthoort in Dadizele haar 110e verjaardag gevierd. Ze is de oudste West-Vlaming en de op één na oudste Belg. Op haar verjaardag reageerde Elisabeth Vermont in het West-Vlaams met de woorden "Kijk ik chance." In Oostende zijn de genomineerden bekend voor de jaarlijkse trofee van sportverdiensten. Tijdens het feest van de sport in de Grote Post worden later dit jaar de trofeeën uitgereikt aan sporters en sportploegen die het afgelopen sportjaar uitzonderlijke prestaties leverden. De Leiecross in Kortrijk gaat dit jaar niet door. Het stadsbestuur die verlengt het contract met organisator Golasso niet omdat het evenement te duur is. Volgens schepen van sport in Kortrijk Wouter Alijns moeten er keuzes worden gemaakt met een voorkeur voor evenementen die meer opbrengen. Een dakloze man van 47 uit Oostende is veroordeeld tot 3 jaar cel voor inbraken en diefstallen in Oostende, Bredene en Kokseide. Hij stal onder meer een oude brandweerwagen die was omgebouwd tot camper. De man die zit al in de gevangenis omdat hij verdacht wordt van de moord op een 64-jarige vrouw uit Oostende.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft eerst zwaar bewolkt met buien die vanuit het westen over het land trekken. Later verschijnen er opklaringen. Het is zacht met temperaturen tot 22 graden. En vanavond kan er in het oosten nog tijdelijk regen vallen. Vannacht wordt het dan overal droog met brede opklaringen. Plaatselijk kan er ook nevel of mist ontstaan. De minima die liggen dan tussen 4 en 13 graden. Morgen woensdag kan het 's ochtends plaatselijk mistig zijn. Daarna wordt het zonnig met enkele wolken en maxima tot 19 graden. Overmorgen donderdag krijgen we opnieuw vrij veel zon met af en toe wat hoge bewolking.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Tina Turner en Bryan Adams die namen dit nummer op in 1985, It's Only Love. Trouwens, deze Bryan Adams die komt volgend jaar naar de Lokerse feesten. Dus wees er vlug bij voor een kaartje te bemachtigen. Goedemorgen.

Ja, ik zou zeggen, een klein beetje opletten voor de flitscamera's natuurlijk als je plank gas geeft. Dat was Linne de Douw, Belpop. En we blijven in Vlaanderen met Downtown van Soul Sisters.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is een nummer uit 1979 van deze Michael Jackson en Off the Wall. Wel, stop met jezelf uitleggen aan mensen die je toch niet willen begrijpen.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

Vrachtplaat van America en The Border met daarvoor nog Francisco en ook Sheryl Crow. Dit was de muziekdoos. Maak er nog een aangename dinsdag van. Tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Tielemans.

0: wel stellen dat dit een van de grootste hits is van Bruce Springsteen. Hij heeft er vele gemaakt. 1980, dit was The River.
1: Music at Work, jouw muzikale koffiepauze.
0: Dinsdag, we zijn alweer een dag verder en eerlijk gezegd, de week begint zowaar op gang te komen. Tijd is voor een uurtje goede muziek tijdens het werken hier bij Melinda FM. Of je nu achter je computer zit, onderweg bent of stiekem al naar huis wilt, blijf gewoon lekker luisteren. 1 uur lang, elk moment muziek die jij kent. Dit is Music at Work, mag ik u van harte welkom heten iedereen.
1: Stef Tielemans. Goedemorgen.

0: hoort dat duidelijk. Dat zijn de 90s klanken van de Culture Beat en Inside Out. We zijn vandaag 13 oktober. Ik ga het hebben over trombose. En dat is een ziekte waarbij een ongewoon grote bloedprop zich ophoopt in een van de bloedvaten of aders. Het klinkt akelig, dus daar hebben we weinig interesse in. We moeten ons kunnen beschermen tegen die ziekte. En wat kunnen we doen aan de bestrijding ervan? En dat leren we vandaag op deze 13e oktober. Het is namelijk Wereldtrombosedag. Deze dag staat volledig in het teken van de ziekte. Met name voorlichting staat daarbij centraal. Hoe meer mensen weten over de oorzaken en de gevolgen van trombose, des te beter wordt de bestrijding.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. De leukste muziek voor thuis, onderweg

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieu.

0: milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Melina FM met Jisso en Zane en Eyes Closed. De muziek zegt genoeg en soms hebben we er iets aan toe te voegen. En dat gaan we nu in de praktijk omzetten. Veel muziek zometeen van Etta James. We hebben ook Santana en Michelle Branch. Maar eerst deze 70s klassieker van Creedence Clearwater Revival, Up Around.

0: And summer feels like gold. We gaan even kijken naar de activiteitenkalender voor deze dinsdag 13 oktober. Vanavond kunnen muziekliefhebbers en dansers terecht bij Vaya Mundo Oostende. Daar staat een dansavond op het programma met Philip Bouterman. De avond loopt van 8 tot 11 uur. Het is een klassiek dansavondje, dus voor wie graag een foxtrot, wals of een andere dans waagt. Het evenement is toegankelijk voor iedereen die graag danst en naar muziek luistert. Het is een gezellige afsluiter van een week vol regionale activiteiten. En ook vanavond staat Kunst Centraal hier in Oostende. In VLC De Geuze Torre geeft Johannes Keesenne een lezing over Jozef Buys, Kiefer en Richer. De titel luidt Kunst als pleister of heling. Er wordt gekeken naar de manier waarop kunstenaars omgaan met maatschappelijke en persoonlijke thema's. De lezing start vanavond om 19:30. Het is een interessant onderwerp voor iedereen die kunst graag vanuit een andere invalshoek bekijkt. Meer informatie op de website Uit in Oostende.
1: Music at Work.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren, voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.

0: paar weken geleden nog een airplay hier bij Melinda FM. Cat's Eye en Animal.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1974. Candlewick Green haalt de top 30 in Nederland en België en het Verenigd Koninkrijk met Who Do You Think You Are? Het catchy popnummer wordt later bekender in de coverversie van Bo Donaldson in de Verenigde Staten. Ondanks het succes verdwijnt de originele groep snel uit beeld, al blijft dit hun enige echte hit.
1: Een one-hit wonder.

Daarnet nog Jasmin en Porselein. En dit was Miley Cyrus en Flowers. Jan Snel die heeft geen bloemen mee. Wel een heleboel informatie. En natuurlijk de beste muziek. Elk moment muziek die jij kent. Zometeen tussen 11 en 1 de lunchbreak. Morgen zijn we terug om 10 uur. En dit is nog Nova Star. Wrong. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Elisabeth Vermond heeft in het woonzorgcentrum Maria's Rusthoort in Dadizele haar 110e verjaardag gevierd. Ze is de oudste West-Vlaming en de op één na oudste Belg. Op haar verjaardag reageerde Elisabeth Vermond in het West-Vlaams met de woorden «Ekekek chance». Zo'n 5000 horecaprofessionals die kunnen in Waregem Expo nieuwe producten en ideeën ontdekken tijdens de Happy Horeca Days. De driedaagse beurs is toe aan haar 10e editie. Voor het eerst is er ook een aparte zone waar bedrijven uit andere sectoren oplossingen voorstellen aan horecazaken. In Oostende zijn tijdens het Garnalenkrokettenfestival meer dan 60.000 garnaalkroketten gegeten. En dat is een absoluut record voor deze 6e editie van het festival. Het restaurant Leffe Beach won de juryprijs. Restaurant Noord overtuigde het publiek. En C-Kotje serveerde volgens de kinderjury de meest kindvriendelijke kroket. Agro Expo verhuist voor de volgende editie naar Kortrijk Expo. De landbouwbeurs die om de 2 jaar plaatsvindt, verlaat daarmee na 22 edities de Expo Hallen in Roeselare. Door de uitbreiding van de sportruimte blijft daar volgens de organisatie te weinig plaats over om de beurs in Roeselare verder uit te breiden. De Leiecross in Kortrijk gaat dit jaar niet door. Het stadsbestuur die verlengt het contract met organisator Golasso niet omdat het evenement te duur is. Volgens schepen van sport in Kortrijk Wouter Alijns moeten er keuzes worden gemaakt met een voorkeur voor evenementen die meer opbrengen. De landbouwer van 56 jaar die terecht stond voor de dood van een 17-jarige jongen uit Wingene is vrijgesproken. De jongen die kwam in 2021 tijdens een drink op de boerderij onder een heftruck terecht en overleed aan zijn verwondingen. Maar volgens de rechter was er geen sprake van een ernstig gebrek aan voorzorg.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft eerst zwaar bewolkt met buien die vanuit het westen over het land trekken. Later verschijnen er opklaringen. Het is zacht met temperaturen tot 22 graden en vanavond kan er in het oosten nog tijdelijk regen vallen. Vannacht wordt het dan overal droog met brede opklaringen. Plaatselijk kan er ook nevel of mist ontstaan. De minima die liggen dan tussen 4 en 13 graden. Morgen woensdag kan het 's ochtends plaatselijk mistig zijn. Daarna wordt het zonnig met enkele wolken en maxima tot 19 graden. Overmorgen donderdag krijgen we opnieuw vrij veel zon met af en toe wat hoge bewolking.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Madness, You're an Embarrassment. Een stevige start van deze dinsdagse aflevering van het programma. Goedemorgen, welkom erbij. Twee uur lang is dit de lunchbreak. Dit is Jamie Miller.

In 1997 maakte hij dit nummer voor Diana. Al is maken een groot woord eigenlijk een beetje recycleren, want het was vroeger ook al eens uitgebracht. En toen was het ook een ode aan Marilyn Monroe.

gaat. Lisa Lewis. Zon, zee en strand. Toen we er straks richting studio kwamen, was het nog zwaar bewolkt. Met andere woorden, dit is het weerbericht. Vandaag zou het zonnig worden. 19 graden als maximum temperatuur. Dan mogen ze er dringend aan beginnen. Ook morgen is het mooi. 18 graden, dan licht bewolkt. Als ook donderdag, dan stijgen de temperaturen zowaar richting 20 graden. Vrijdag en zaterdag zijn de mindere dagen van de week. En vanaf zondag, maar dat is nog veraf, zou het terug mooi worden. Maar wel temperaturen rond 13 graden.

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

Ed Sheeran met Sapphire. Vandaag hebben we ook weer een vraag te stellen aan artificiële intelligentie. En het gaat vandaag over hygiëne. Blijf hangen, interessante vragen. Maar we duiken eerst terug de tijd in samen met Derek en zijn domino's.

Het zou vandaag wel eens kunnen lukken. Tom Helse, Sun in Her Eyes. Dagelijks stellen wij twee vragen aan artificiële intelligentie. Eentje tussen 11 en 12 en één tussen 12 en 1. Ik vertelde u al dat het vandaag gaat over hygiëne. Onze vraag voor vandaag in dit eerste gedeelte. Hoe dikwijls moet je jezelf wassen?

Nummer van de Time Bandits, waarmee we teruggingen richting 1981. Wij stelden een vraag aan AI. Hoe dikwijls moet je jezelf wassen? En dit is het antwoord. Elke dag je hele lichaam met zeep wassen is niet nodig en kan je huid zelfs uitdrogen. Dermatologen adviseren over het algemeen het volgende. Volledig douchen of baden. 2 tot 3 keer per week is voor de meeste mensen genoeg. Dagelijk wassen van de zweetdelen. Was dagelijks alleen de plekken waar je snel zweet of die snel geurtjes geven. Zoals oksels, billen en intieme zone met lauw water of een milde pH-neutrale zeep. Haren wassen maximaal 1 keer per week tot om de dag. Dat wil dus zeggen over andere dag. Dat hangt een beetje af van het haartippen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
3: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Fantastisch nummer van Roxette, deze Listen to Your Heart. 1989, wij lezen in de krant. Van rare kwast met donkere gedachten tot premier. Nieuwe docu toont bewogen jeugdjaren van Bart de Wever. Daar gaan we zeker naar kijken. Ondertussen is hij nog altijd op zoek naar 10 miljard.

Ben er someone to you. Dit was alweer wat het eerste deel van de lunchbreak op dinsdag betreft. Maar we komen terug zo dadelijk na het nieuws en het weer voor deel

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Karel Teunis is ter plaatse.
2: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter hier achter mij die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
1: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dien getuigt de mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luistert naar de moeder in de rechtszaal.
3: Hoe ze Dave de Kok en Romy W. heeft leren kennen en hoe het komt dat ze zoveel vertrouwen had in hen. Vertrouwen dat beide beschaamd hebben. Voor haar is het een belangrijke dag. Ze doet dit voor haar kinderen, zegt ze.
1: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. En diesel tanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs daalt met een goede 6 cent per liter, waardoor je aan de pomp nog maximaal €2,43 betaalt. Eind vorige week was diesel nog fors duurder geworden. Ook stookolie wordt vanaf morgen goedkoper. Er hebben zich dit jaar aan de hogescholen minder studenten ingeschreven voor de lerarenopleiding. Zo'n 4000 tegenover een kleine 5000 vorig jaar. En dat terwijl er nog altijd een groot tekort is aan leerkrachten. Meer jongeren kiezen voor een stemopleiding, dus wiskunde, wetenschappen en technologie. Je hoort Julie Bijzes van de Vlaamse Hogescholenraad.
4: We zien daar 3,5% stijging ten opzichte van vorig jaar. 38.000 studenten volgen een stemopleiding. Dat is een heel positief signaal. Stemopleidingen zijn opleidingen die zeer gegeerd zijn op de arbeidsmarkt ook. Dus we zijn blij dat we daar zowel maatschappelijk als economisch toch ons steentje kunnen bijdragen.
1: In het algemeen schreven meer studenten zich in aan de Vlaamse hogescholen. Zo'n 174.000 of ruim een vijfde meer in 5 jaar tijd. En in Congo wordt ex-president Joseph Kabila de leider van FRN. Dat is een nieuwe politiek-militaire beweging van verschillende rebellengroepen. Onder meer M23, die steun krijgt van Rwanda. De nieuwe groep komt er in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2028. M23 staat sterk in het oosten van Congo, waar al 30 jaar gestreden wordt om de macht en de grondstoffen. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. De vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij opnieuw 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

ze hebben wel meer hits gescoord, maar dit was wel de allergrootste voor AHA en Take On Me. Er komt een nieuwe cd aan van Angèle. Angèle is ook verliefd en dat zou je horen in de nieuwe album. We zijn zeer curieus. Hier hoor je ze nog eens aan met Justice. What You Want.

Een sfeervol nummer uit 1990 van London Beat, I've Been Thinking About You. Het was weer een zeer bewogen nacht in het Brusselse. In Elsene kwam afgelopen nacht iemand om het leven en ook een 41-jarige politieagent werd doodgeschoten in Jette na een wilde achtervolging. Vanmiddag zou de politie meer uitleg geven over het incident.

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ray, nog steeds op zoek naar haar man. Where is my husband? Dus straks stelden wij een vraag aan artificiële intelligentie. Wij vroegen hoe dikwijls moet je jezelf wassen? Het antwoord was, en ik hoop dat collega's dat ook gehoord hebben, dagelijks. Maar in bad gaan of douchen is 1 tot 2 maal per week wel voldoende. En nu willen we wel eens weten hoe dikwijls je van

0: Melinda FM, Airplay van de week.
1: We trekken richting de Golden State, waar de zon schijnt en de sfeer altijd goed zit.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Chris Kat en Back to

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

0: Lost Frequencies en Marie Froes. Wij vroegen aan artificiële intelligentie: hoe dikwijls moet je van ondergoed wisselen? Dagelijks schoon ondergoed is belangrijk voor je hygiëne en voorkomt huidirritatie, vervelende geurtjes en de ophoping van bacteriën. Na het sporten of bij heel warm weer is het verstandig om direct een schone slip of boxer aan te trekken en vervang je ondergoed gemiddeld elke 6 tot 12 maanden of sneller bij intensief sporten. Of ook als de elastiek er een beetje uit is, de stof te dun wordt of het kledingstuk niet meer fris is na het wassen.
1: Vraag het aan AI elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

Miley Cyrus met Bay Spares Waders. Wat een moeilijke titel. Nu moet je ook al opletten of je ijskast of diepvriezer niet van op afstand ontdooid wordt. Dat is wat er gebeurd is bij sommige supermarkten, wel in Amerika. Daar hebben hackers de temperatuur verhoogd tot maar liefst 50 graden en alle goederen zijn bedorven. Ook problemen bij Albert Heijn en De Lijs, ook vandaag nog, maar daar zou het wel ietsjes minder erg zijn. Het betreft daar vooral bestellingen die klanten niet meer online kunnen doen.

Een klassieker van Gorky, lieve kleine piranha. Wij zitten aan het eind van ons Latijn en ook aan het eind van het programma. Dit was alweer de lunchbreak op dinsdag. Veel plezier met de collega's wat ons betreft. Graag tot morgen om een uur of 11. Nee, nee.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Karel Teunis is ter plaatse.
2: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter hier achter mij die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
1: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dien getuigde mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luisterde naar de moeder in de rechtszaal.
3: Het was een bijzonder emotioneel getuigenis en ze barstte regelmatig in tranen uit. Vooral toen ze vertelde over de laatste keer dat ze die nog gehoord had aan de telefoon. Een dag voor zijn ontvoering. Ze vroeg hoe het met hem ging en of hij nog pijn had na zijn operatie. Maar er kwam geen woord uit en ze dacht dat het nog met de narcose te maken had.
1: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. In Halle in Vlaams-Brabant staat een rijhuis in brand. Voorlopig is er geen sprake van gewonden, maar er hangt wel veel rook. 3 huizen in de buurt raakten beschadigd. Een school en een woonzorgcentrum in de buurt zijn niet ontruimd, maar de kinderen en de bewoners zijn wel naar lokalen gebracht zonder ventilatie. De brandweer probeert het vuur daar nu onder controle te krijgen. In Frankrijk zijn vandaag 200 scholen dicht door nationaal scholierenprotest. De jongeren organiseren een nieuwe actiedag tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Ze protesteren daar al weken tegen in het hele land. Hier en daar liep dat al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen. En er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. 1 daarvan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog vermist. 1 van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter de aanvallen zit. Vorige week zonk al een schip voor de kust van Bulgarije na zo'n droneaanval. Op een ander schip brak brand uit. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij 20 graden. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

Daan Stap met Key Idea. Dat gaan we dus uiteraard niet doen. Welkom en dit dan in de muzikale matinee met Mike. Het eerste gedeelte tot 14 uur.

gaan Christophe Paradise met Evangelis. Het Belgische mosselseizoen dat loopt eigenlijk stilaan op zijn einde en de koolruitgroep oogstte in de zeeboerderij voor de kust van Nieuwpoort meer dan 100 ton mosselen. En ondertussen kijken ze vooruit naar het nieuwe seizoen. Want ze kregen van de stad Nieuwpoort een pakhuis toegewezen in de vismijn. En dat moet dan een belangrijke schakel worden in de verdere uitbouw van de Belgische mosselketen. Met dat pakhuis kunnen ze ook nog de aquacultuuractiviteiten beter gaan organiseren. Ze creëren lokale meerwaarde en tonen aan de klanten wat er eigenlijk mogelijk is en dit allemaal aan de Belgische kust. In het pakhuis zelf wil de retailer ook nog de verwatering, verwerking en de verpakking van de mosselen gaan organiseren.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat

0: kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren. Voor elke man in elke maat.

Alex Warren samen nog met Rose en On My Mind. Laten we nog eens terugkeren, de jaren 70. Hier is Billy Pocker.

En dan hebben we ook nog eigenlijk nieuws voor de inwoners van Kokzijde. Want ze kunnen tot donderdag aanstaande kusteigen bomen, hagen en planten bestellen. En dit dan via het initiatief Behaag je tuin. De gemeente wil het succes van de voorbije 5 jaar gaan overtreffen, want toen werden samen al 1000 bomen en 5000 meter lang haag aangeplant. Met streekeigen soorten wil Kokzijde trouwens zijn inwoners helpen inspelen op het veranderende kustklimaat. Met afwisselend hittegolven en hevige regenval. De planten zijn aangepast aan kalkrijke zandgrond en zeewind. Vragen nauwelijks extra water of meststof en zorgen voor schaduw- en regenwaterbuffering. De pakketten zijn dan op 12 december af te halen in Kokzijde Dorp. Meer informatie is trouwens te vinden op de site van de gemeente Kokzijde.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Stone and Time. Dan heb ik nog iets voor de jeugd. Eigenlijk ook nog voor ouderen, hoor. Want tot 19 november mag je het Beaufort Beeldenpark gaan ontdekken. Er zijn dus trouwens 14 wandelroutes langs de kust en je maakt kunst een actief avontuur. Je mag leuke opdrachten gaan uitvoeren en punten gaan verzamelen en de kunst gaan ontdekken, spelenderwijs, eigenlijk met het ganse gezin. De deelnameprijs die bedraagt 8 euro en de infopunt aan het toerisme in Middelkerken, daar start de wandeling.

En straks na 14 uur krijgen we het tweede gedeelte van de muzikale matinee. Ik maak alvast morgen om 13 uur terug afspraak met jullie. Fijne dag, tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De landbouwer van 56 jaar die terecht stond voor de dood van een 17-jarige jongen uit Wingene is vrijgesproken. De jongen die kwam in 2021 tijdens een drink op de boerderij onder een heftruck terecht en overleed aan zijn verwondingen. Maar volgens de rechter was er geen sprake van een ernstig gebrek aan voorzorg. Een dakloze man van 47 uit Oostende is veroordeeld tot 3 jaar cel voor inbraken en diefstallen in Oostende, Bredene en Kokseide. Hij stal onder meer een oude brandweerwagen die was omgebouwd tot camper. De man die zit al in de gevangenis omdat hij verdacht wordt van de moord op een 64-jarige vrouw uit Oostende. In Oostende zijn tijdens het Garnalenkrokettenfestival meer dan 60.000 garnaalkroketten gegeten. En dat is een absoluut record voor deze 6e editie van het festival. Het restaurant Leffe Beach won de juryprijs. Restaurant Noord overtuigde het publiek. En C-Kotje serveerde volgens de kinderjury de meest kindvriendelijke kroket. Elisabeth Vermont heeft in het woonzorgcentrum Maria's Rusthoort in Dadizele haar 110e verjaardag gevierd. Ze is de oudste West-Vlaming en de op één na oudste Belg. Op haar verjaardag reageerde Elisabeth Vermont in het West-Vlaams met de woorden: "Kijk ik chance." Agro Expo verhuist voor de volgende editie naar Kortrijk Expo. De landbouwbeurs die om de 2 jaar plaatsvindt, verlaat daarmee na 22 edities de Expo-hallen in Roeselaren. Door de uitbreiding van de sportruimte blijft daar volgens de organisatie te weinig plaats over om de beurs in Roeselaren verder uit te breiden. In Oostende zijn de genomineerden bekend voor de jaarlijkse trofee van sportverdiensten. Tijdens het feest van de sport in de Grote Post worden later dit jaar de trofeeën uitgereikt aan sporters en sportploegen die het afgelopen sportjaar uitzonderlijke prestaties leverden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft eerst zwaar bewolkt met buien die vanuit het westen over het land trekken. Later verschijnen er opklaringen. Het is zacht met temperaturen tot 22 graden en vanavond kan er in het oosten nog tijdelijk regen vallen. Vannacht wordt het dan overal droog met brede opklaringen. Plaatselijk kan er ook nevel of mist ontstaan. De minima die liggen dan tussen 4 en 13 graden. Morgen woensdag kan het 's ochtends plaatselijk mistig zijn. Daarna wordt het zonnig met enkele wolken en maxima tot 19 graden. Overmorgen donderdag krijgen we opnieuw vrij veel zon met af en toe wat hoge bewolking.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Zeer goedemiddag, welkom hier bij Matinee op Melinda FM. Ik ben Guy de Bakker, het komend uur. En we maken nu dinsdag meteen ook een beetje vrolijker, hè, met dit nummer Dead or Alive. And You're Spinning Me Round. Hey vrienden, zeer goedemiddag. Deep

waar is de tijd, hè? Dr. Album en Sing Hallelujah, de grote nummer 1 uit de jaren 90 trouwens, hè? Nog altijd zorgt voor sfeer en positieve energie. En we maken nu een mooie sprong naar Nederlandstalige muziek van eigen bodem. We gaan naar Nederland samen met Suzanne en Freek en Halverwege.

0: Avicii met Wake Me Up op Melinda FM. Een nummer dat ondertussen is uitgegroeid tot een van de grootste hits aller tijden. Hè? Helaas overleed hij op 20 april 2018. Amper 28 jaar was hij. Zijn muziek leeft gelukkig verder en wordt nog elke dag door miljoenen mensen beluisterd.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.

zeer rustig. En vooral om even op adem te komen op deze dinsdagmiddag uiteraard. Hè. En we gaan het nog even rustig aanhouden. Al moet ik zeggen, naar het einde toe gaat het er wat stevig aan toe. Ik heb het over deze Guns N' Roses. Een dikke nummer 1 hit voor de mannen trouwens. Ook in 1992. Deze Knocking on Heaven's Door.

Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

Meteor, kom dichterbij. Zo, voor mij zit het erop op deze dinsdag. Morgen zijn we in de midweekse aflevering van Matineer graag. En ik laat je onder andere nog bij deze Cool and the Gang. Let's go!

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Delie.

Met een dankwoordje aan onze collega Guy de Bakker hebben wij alweer tijd voor een nieuwe aflevering van onze Rotonde. En die ging vandaag van start met Cindy Youngblood en If Only I Could. In ieder geval, we zijn er weer tot 4 uur met de heerlijke muziek hier bij Melinda FM. Welkom bij de Rotonde op dinsdag.

En ze blijft nog altijd heerlijk om naar te luisteren. The Queen of Pop of Madonna en Vogue. Op het autosalon in Parijs kunnen we kennis maken met een primeur. De alom bekende deux chevaux, het WP-kaartje of het heitje, zoals u het zelf wil noemen, komt terug, maar wel in een heel nieuw kleedje. Deze volledig vernieuwde versie wordt aangeboden voor een prijs die heel democratisch is. 15.000 euro voor een elektrische wagen. Daarmee wil Citroën weer wat voet aan de grond krijgen. Benieuwd of het de concurrentie aan kan van de Chinese merken, die eigenlijk een derde van de aanwezige merken vertegenwoordigen. En wij hebben weer goed nieuws van Isabel A., want zij vertoont haar weer in het publiek. Dit is Smeek maar niet om mij.

momenteel weer helemaal in een andere bezetting, maar dit was nog de oude van Hooverphonic en The Night Before. De Plankaerts zullen een opvolger op de markt loslaten van de single We zijn goed bezig. Dat liet Francesco Plankaert van zijn tong rollen in het Radio 2-programma Wake Watchers. Het nummer We zijn goed bezig is trouwens ook al 20 jaar oud. De nieuwe single zou deze week opgenomen worden en heet It is what it is. Dat kun je zowel in het Engels als in het Nederlands uitspreken, aldus Francesco. Wij zijn in ieder geval al benieuwd.

Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.

country sfeer tot leven gebracht hier bij Melinda FM met John Denver en Take Me Home Country Roads. Na de voorstelling van zijn nieuwste cd Vergeten Liedjes en zijn boek Onder Mijn Acacia geeft Johan Verminnen ook aangekondigd dat zijn afscheidstournee sowieso doorgaat. Ook na zijn kankerdiagnose is hij vastbesloten in schoonheid te eindigen. Al is hij wel wat ongerust of zijn stem het zal uithouden, want na meer dan een jaar niet meer te hebben gezongen is het niet evident dat alles van een leien dakje loopt. Maar Johan is een vechter en hij vindt dat hij die tournee verschuldigd is aan zijn fans. De tournee Afscheid van een Zanger gaat in première op 10 december in de Zandloop.

0: Nog uit een vorig leven van Sam Bettens toezen nog Sarah Bettenscheten en Case Choice en Believe. Na 56 jaar bij Judas Priest de basgitaar te hebben gespeeld, heeft Ian Hill besloten de groep te verlaten. De 74-jarige bassist heeft gedurende die 56 jaar onafgebroken de baslijnen verzorgd voor Judas Priest. Voor alle duidelijkheid, geen nieuw project in zicht, maar wel een welverdiend pensioen.
1: Sun on my face.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nostalgie op de radio van de Eurythmics uit 1983 met Annie Lennox en Love is a Stranger. Kato Kallebout en echtgenoot Tom Duis zijn voor de tweede keer ouders geworden. Het werd een zoontje die luistert naar de naam Amos. Het duo, ook wel bekend als de Starlings, hebben ook al een dochtertje die Nova heet en die is 2 jaar oud. We wensen hen alvast een dikke proficiat toe. Dit is George Ezra.

En zo hebben we ook alweer een steentje bijgedragen aan de Franstalige muziek Saint Jérôme en Kiss Me. Het is helemaal opgesoupeerd voor ons. We gaan eruit vandaag met Gladys Knight en License to Kill. Morgen een nieuwe rendezvous tussen 3 en 4 voor de Rotonde. Alvast tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: De Leiecross in Kortrijk gaat dit jaar niet door. Het stadsbestuur die verlengt het contract met organisator Golasso niet omdat het evenement te duur is. Volgens schepen van sport in Kortrijk Wouter Alijns moeten er keuzes worden gemaakt met een voorkeur voor evenementen die meer opbrengen. Zo'n 5000 horecaprofessionals die kunnen in Waregem Expo nieuwe producten en ideeën ontdekken tijdens de Happy Horeca Days. De driedaagse beurs is toe aan haar 10e editie. Voor het eerst is er ook een aparte zone waar bedrijven uit andere sectoren oplossingen voorstellen aan horecazaken. In Oostende zijn de genomineerden bekend voor de jaarlijkse trofee van sportverdiensten. Tijdens het feest van de sport in de Grote Post worden later dit jaar de trofeeën uitgereikt aan sporters en sportploegen die het afgelopen sportjaar uitzonderlijke prestaties leverden. In Oostende zijn tijdens het Garnalenkrokettenfestival meer dan 60.000 garnaalkroketten gegeten. En dat is een absoluut record voor deze 6e editie van het festival. Het restaurant Leffe Beach won de juryprijs, restaurant Noord overtuigde het publiek en C-Kotje serveerde volgens de kinderjury de meest kindvriendelijke kroket. Elisabeth Vermond heeft in het woonzorgcentrum Maria's Rusthoort in Dadizele haar 110e verjaardag gevierd. Ze is de oudste West-Vlaming en de op één na oudste Belg. Op haar verjaardag reageerde Elisabeth Vermond in het West-Vlaams met de woorden «Kekek chance». Agro Expo verhuist voor de volgende editie naar Kortrijk Expo. De landbouwbeurs die om de twee jaar plaatsvindt, verlaat daarmee na 22 edities de Expo Hallen in Roeselare. Door de uitbreiding van de sportruimte blijft daar volgens de organisatie te weinig plaats over om de beurs in Roeselare verder uit te breiden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft eerst zwaar bewolkt met buien die vanuit het westen over het land trekken. Later verschijnen er opklaringen. Het is zacht met temperaturen tot 22 graden en vanavond kan er in het oosten nog tijdelijk regen vallen. Vannacht wordt het dan overal droog met brede opklaringen. Plaatselijk kan er ook nevel of mist ontstaan. De minima die liggen dan tussen 4 en 13 graden. Morgen woensdag kan het 's ochtends plaatselijk mistig zijn. Daarna wordt het zonnig met enkele wolken en maxima tot 19 graden. Overmorgen donderdag krijgen we opnieuw vrij veel zon met af en toe wat hoge bewolking.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick Bollaert.

Heeft u een klassieker met een houden randje bij de begin van een nieuwe aflevering van De Spits hier bij Melinda FM? Je hoort The Real Speedwagon en Keep On Loving You. Dinsdag 13 oktober, al gelukkig dat het niet vrijdag de 13 is natuurlijk. En we zijn alweer vertrokken voor een nieuw uurtje radio. Ondertussen komen we stilletjes aan ook opnieuw in het ritme van deze werkweek natuurlijk. Vandaag heb ik ook een bijzonder motto voor u trouwens. Geloof niet zomaar alles wat u hoort, want vandaag wordt op sommige kalenders International Skeptics Day genoemd. En dat is een mooie aanleiding om eens na te denken over hoe gemakkelijk we soms iets aannemen zonder ons af te vragen of het allemaal wel klopt. En we gaan het ook hebben over een bijzondere vrouw die mee de basis legde van wat we kennen als de moderne computer. Verder ook over het sterrenstelsel dat al eeuwen geleden werd ontdekt en over een gebouw waarvan bijna iedereen ter wereld de naam kent, het Witte Huis. Bovendien vierden twee bekende namen vandaag ook hun verjaardag op deze 13 oktober. Dat zijn Paul Simon en Baron Cohen. Genoeg dus om van deze dinsdag opnieuw een aangenaam uurtje te maken. Blij dat je erbij bent. Zet je radio wat luider, maak het wat gezelliger en blijf gewoon bij Melinda FM. Een aflevering van De Spits staat klaar voor u met zometeen muziek van Reggie samen met Laura Tesoro. Hier zijn ze met Bound to Be.

Ja, die eerste keer vergeet je vaak niet natuurlijk. En dat is ook bij Willy Sommers het geval blijkbaar. Je hoorde hem met de eerste keer dus. En daarvoor nog Michael Bolton met How I'm Supposed to Live Without You. Wat een plaat ook. Mooi om eens wat tot rust te komen. Zeg, vandaag iets helemaal anders ook. Want ik mag u voorstellen aan een vrouw die leefde in een tijd waarin computers nog helemaal niet bestonden zoals wij ze vandaag kennen. Haar naam was Ada Lovelace. Ze werd geboren in 1815 en had een bijzondere interesse in wiskunde en wetenschap. In de 19e eeuw werd de Britse uitvinder Charles Babbage aan het ontwerp van een mechanische rekenmachine, een voorloper dus van de computer. Ada Lovelace zag iets wat veel mensen toen nog niet zagen. Ze begreep dat zo'n

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.

Helemaal terug naar de begin jaren 70 met deze van Chicory Tip en Son of My Father. En daarvoor nog de Jonas Brothers op je radio natuurlijk met Love Me To Heaven. Hier allemaal bij Melinda FM. Zeg, daarnet hebben we het gehad over mensen die vooruitdenken. Wel, wij gaan nu nog een stapje verder. We verlaten onze planeet en trekken het heelal in. Op 13 oktober van het jaar 1773 ontdekte de Franse astronoom Charles Messier een sterrenstelsel dat vandaag bekend staat als het Whirlpool Galaxy. In het Nederlands wordt het vaak het draaikolkstelsel genoemd. Het bijzondere is dat het op foto's door krachtige telescopen uitziet als een enorme draaikolk van sterren. Het ligt op ongeveer 30 miljoen lichtjaren van ons vandaan. En probeer u dat eens voor te stellen. Licht reist met ongeveer 300.000 km per seconde. En toch heeft het licht van dat sterrenstelsel ongeveer 30 miljoen jaar nodig om ons te bereiken. Wanneer we er vandaag met een telescoop naar kijken, zien we dus licht dat al miljoenen jaren onderweg is. Toch een fascinerend idee eigenlijk, want de sterrenhemel is niet alleen mooi om naar te kijken, hij vertelt ons ook verhalen over het verleden van het universum. En dat allemaal terwijl wij hier gewoon in de auto zitten onderweg naar huis. Soms hoeft u dus niet ver te reizen om even stil te staan bij iets ongelooflijk groots. En groots is ook onze muziek natuurlijk, hè? Ja, die staat klaar. Zo dadelijk Therapy met Diane, maar eerst nog Alphabeat en Fascination.

Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

Ja, uitgegroeid van een schuchtere jonge man tot een man die eigenlijk wel met beide voeten stevig op het podium staat. Ik heb het over Berre. Yesterday, Today, Tomorrow hoorden we met daarvoor nog Juan Pardo, Nobiables en Bakermat samen met Rani hadden het over I Love Life. Tijd nu voor een gebouw dat u ongetwijfeld kent van foto's en televisiebeelden. Of misschien hebt u het ook al live gezien. Het Witte Huis in Washington. Wanneer we het zien, denken we meteen aan de Amerikaanse president. Of dat goed of slecht is, laat ik in het midden. Staatsbezoeken en belangrijke politieke beslissingen. Maar wist u dat de eerste steen van het gebouw al in 1792 werd gelegd? Ja, dat is dus meer dan 230 jaar geleden. Het gebouw werd ontworpen door de Iers-Amerikaanse architect James Hoban. De bouw duurde verschillende jaren en in 1800 nam president John Adams er als eerste president zijn intrek. Sindsdien is het Witte Huis uitgegroeid tot een van de bekendste gebouwen ter wereld. Het is niet alleen een woning, maar ook een werkplek, een plaats voor officiële ontvangsten en een decor voor historische momenten. En toch blijft het in essentie ook een huis. Met kamers, hangen, bureaus en mensen die er dagelijks werken. Het verschil is alleen dat er waarschijnlijk iets meer beveiliging is dan bij u thuis. En dat de vergaderingen er net iets vaker het wereldnieuws zullen halen. Ja, dat is inderdaad wel waar, denk ik. Hè? Goed, wat staat er klaar op ons muzikaal menu? Wel, dat is Lisa Dabo. We gaan nog eens luisteren naar Liefde is een kaartspel.

We schrijven 1981 met deze van Grace Jones en Pull Up to the Bumper hier bij Melinda FM. En ja, zo zit deze dinsdagsaflevering van De Spits er ook alweer bijna op. Vandaag hebben we kennis gemaakt met Ada Lovelace, een vrouw die al in de 19e eeuw nadacht over wat computers allemaal zouden kunnen. We hebben ook een kijkje genomen in het heelal, zijn even langs het Witte Huis gepasseerd en hebben de verjaardagen van Paul Simon en Baron Cohen gevierd. En we hebben nog eens vastgesteld dat nieuwsgierig blijven een mooie eigenschap is. Want hoe meer we ontdekken, hoe meer we beseffen hoeveel er nog te leren valt. Bedankt dus om vandaag opnieuw naar De Spits te luisteren. Ik vond het fijn dat jij er ook bij kon zijn. Ik hoop dat u iets aan gehad hebt, dat u iets nieuws hebt ontdekt of dat u gewoon even hebt kunnen ontspannen tijdens uw rit naar huis. Morgen zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van De Spits. Vandaag laat ik je met One Republic en Sunshine. Een fijne dinsdagavond dus. En ja, tot morgen. Running through the

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Politiezone Brussel, hoofdstad Elsene, organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt korpschef Michel Govaerts.
2: Ja, met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
1: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. Nog in Brussel, in de gemeente Sint-Gillis, is vanmiddag een middelbare school ontruimd door CO-vergiftiging. Dat meldt de brandweer. 400 leerlingen werden geëvacueerd. 12 van hen en 1 volwassene werden naar het ziekenhuis gebracht met tekenen van een CO-vergiftiging. Er waren vermoedelijk problemen met de centrale verwarmingsketel. Albert Heijn en De Leijzen hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakt de Ahold-groep achter de supermarkten bekend. De systemen lagen al sinds gisteren volledig plat. Daardoor konden klanten onder meer geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. Volgens de directie zijn er voorlopig geen klantgegevens gestolen, al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook de oorzaak van de IT-problemen is nog niet bekend. Mogelijk ging het om hacking. We hebben steeds minder restafval. Dat blijkt uit cijfers van afvalstoffenmaatschappij OVAM. Vorig jaar verzamelden we per persoon gemiddeld zo'n 123 kilogram. Dat is meer dan 2 kilo minder dan het jaar ervoor. En het laagste cijfer sinds 1991. Jan Verheijen van OVAM.
3: De totale hoeveelheid afval dat kan al wel eens onderhevig zijn aan economische factoren. Bijvoorbeeld veel bouw- en sloopafval bij economische activiteiten of aan klimatologische omstandigheden. Veel groenafval in een nat jaar. Maar de daling van het restafval dat is puur toe te schrijven aan beleid en vooral natuurlijk het betere sorteergedrag van de Vlaming.
1: Tegen 2030 streeft Vlaanderen naar 100 kilogram restafval per inwoner. Saudi-Arabië roept burgers in de jemenitische hoofdstad Sanaa op om te evacueren. Het land kondigt luchtaanvallen aan, onder meer op een oliemaatschappij daar. Het gaat volgens Saudi-Arabië om een vergeldingsactie na de zware aanvallen door Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh. Daar werden vandaag nog 3 drones onderschept. De afgelopen dagen kwamen in Saudi-Arabië al zeker 13 mensen om bij Houthi-aanvallen. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op, morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Dit was ongetwijfeld toch wel een van de hoogtepunten van deze persoon in de hitparades van 1983. Het was Chris Rea en I Can Be Your Heartbeat.

Eén grote hit in de Lage Landen. Deze mensen van Ten Sharp, dat was You. Blijf gangen, zometeen Adele in die turbulente show. Maar eerst Dana Winner.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Zo te zien aan de radio decibelmeter van Melinda FM, volledig in het rood. Heel wat trouwe fans, deze Adele, dat was Set Fire to the Rain.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsring om te doen.

0: Linda FM Airplay van de week.
1: We trekken richting de Golden State, waar de zon schijnt en de sfeer altijd goed zit.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Chris Kat en Back

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag je eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.

Het is echt een juweeltje in de muziekwereld, deze Shakira en zo. En nu gaan wij alvast op naar de top van het uur met Wim de Kranen. Zometeen na 6 uur blijven de gids ongetwijfeld uit je radio knallen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De politiezone Brussel-hoofdstad Elsene organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht in Jette doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt korpschef Michel Govaerts.
2: Ja, met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
1: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel is scherp over de begrotingsonderhandelingen. Nu het overleg muurvast zit. Premier De Wever wil volgens Van Peel blijven zoeken naar oplossingen. Maar dan moet iedereen meewerken, klinkt het.
3: Elke dag die wij wachten, wordt de uitdaging groter. En de zaken die we dus van de burger moeten vragen, worden ook aanzienlijk groter. Er ligt vandaag iets op tafel dat tegemoet komt aan alle vragen. Dat eigenlijk 10 miljard besparing zorgt, dat is wat alle experts vragen. Wat wij vandaag nodig hebben, zijn politici die daar achter de schermen loeihard voor werken. En geen politici die campagne voeren voor de schermen.
1: Normaal moest De Wever vanmiddag zijn regeerverklaring afleggen in het parlement, maar dat is uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet. De Wever wil sowieso een akkoord tegen eind deze maand, anders moet hij overstappen op een noodbegroting. In Parijs zijn bijna 30.000 betogers samengekomen tegen de besparingen in het onderwijs. De betoging verliep rustig, enkele relschoppers werden opgepakt. Ook op andere plaatsen in het land kwamen leerkrachten en scholieren op straat. Er bleven ook zo'n 200 scholen dicht vandaag. Het protest duurt er nu al enkele weken. Intussen roept de vakbond in Frankrijk op tot een grote stakingsdag op 5 november. Ze eisen onder meer hogere lonen en minder besparingen van de regering. In Jemen is een oliemaatschappij aangevallen door Saudi-Arabië. Dat meldt de Houthi-rebellengroep daar. Of er slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Saudi-Arabië riep eerder vandaag op om het gebied te evacueren. Het zou gaan om een vergeldingsaanval voor de aanvallen op de luchthaven van Riyadh de afgelopen dagen. En rond deze tijd beginnen onze voetbalvrouwen, de Red Flames, aan hun terugmatch in en tegen Polen. In de strijd om een ticket voor het WK. De Flames verdedigen een 1-0 voorsprong uit de heenmatch. Als ze minstens gelijk spelen, zijn de Flames zeker van een plek in de laatste playoffronde. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.
4: Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent.

0: zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Premier Bart De Wever hervat morgen de 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Dat schrijft HLN. Afgelopen zaterdag zat het kernkabinet 3 uur samen. Maar die onderhandelingen leverden niets op. De Wever startte daarom zondag opnieuw met 1-op-1 gesprekken. Hij zou normaal ook vandaag zijn beleidsverklaring geven in het parlement, maar die stelde hij dus uit. Er zijn nog te veel verschillen tussen de coalitiepartners. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer allemaal samen zitten. In Moskou in Rusland is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben onze autoriteiten anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar politici die spraken over Russische sabotage en militaire dreiging. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op het nieuws gereageerd. De problemen bij Albert Heijn en Delhaize door de IT-storing zijn nog niet opgelost. Delhaize is overgeschakeld op een andere manier om bestellingen te plaatsen, zodat de winkelrekken aangevuld kunnen worden. Dat bevestigt de supermarktketen aan onze redactie. De IT-systemen werden vandaag al wel terug opgestart na de mogelijke cyberaanval gisteren. Je hoort Roel de Kelver van Delhaize.
2: Vandaag de dag zijn de leveringen opnieuw opgestart, maar op een heel andere manier zoals we normaal werken. Wij maken nu gebruik van de data of de bestellingen van 1 of 2 weken geleden. En op basis daarvan schatten we een soort van volume in per winkel, die we dan gewoon proactief naar de winkel sturen. Op die manier slagen we er ook in om voldoende producten in de winkels te krijgen, zodat er geen lege winkelrekken zijn.
1: Ook bij Albert Heijn zijn er nog steeds problemen. Zo kunnen klanten voorlopig geen boodschappen thuis laten leveren. De Wereldvoetbalbond FIFA ontkent dat voorzitter Infantino een extra loon uitbetaald kreeg. Volgens de Britse krant The Times kreeg Infantino 2 jaar geleden zo'n 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf, gelinkt aan de organisatie van het WK afgelopen zomer. Die betaling stond volgens The Times ook niet in het jaarverslag. De FIFA zegt nu dat alles correct verlopen is en volgens de regels. Een domper voor de Red Flames. Onze voetbalvrouwen verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs tegen Polen na strafschoppen. Het werd 3-4. Ze wonnen de heenwedstrijd nogthans al met 1-0. De Flames missen zo het tweede WK op rij. Vanavond opklaringen vanaf het westen. In het oosten is er nog kans op een bui. Minima rond 10 graden straks. Morgen zonnig en bij maxima tot 19 graden. En donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM,

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: 8 op de 10 Vlamingen vinden het niet kunnen dat er nog steeds geen federaal begrotingsakkoord is. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van HLN en VTM Nieuws. De helft daarvan wijst naar Georges-Louis Boucher als de schuldige. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: 41% vindt hem verantwoordelijk, maar heel erg lijkt Boucher dat nu ook weer niet te vinden. Zolang hij maar kan zeggen, ik ben hier de enige van heel deze bende die een btw-verhoging voor u tegenhoudt.
1: Die mogelijke btw-hervorming blijft een van de grootste knelpunten. Opvallend, 7 op de 10 vindt wel dat Boucher gelijk heeft in zijn verzet ertegen. Europa wil duidelijkere regels rond slimme brillen, zoals die van Meta. Dat heeft de Europese privacywaakhond gezegd. Nu is het vaak niet duidelijk wanneer die brillen foto's of filmpjes maken en kan er dus misbruik gemaakt worden. In ons land werd de Meta-bril door sommige verkopers alvast uit de rekken gehaald. In sommige andere landen zijn ze zelfs verboden op drukke plaatsen. En in de Champions League voetbal heeft Club Brugge gestund. Het won in en tegen Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi bracht Club al na een half uur op voorsprong en maakte deze wedstrijd zelfs een hat-trick. Kapitein Hans van Aken is trots.
3: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten of toch proberen te zetten. Natuurlijk doen zij dat vaak wel goed met hun spitsen die stevig op hun benen staan en ook goed afleggen. Veel lopende mensen daarna. Maar we hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Dus er waren nog wel mogelijkheden.
1: Vannacht blijft het droog en vrij helder, minima rond 10 graden. Morgen zonnig bij maxima tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.